Door de glazen wand van haar buik zie ik het allemaal. Een rode drukkerij, maar geen gelukkig rood. Fabrieksrood, steenrood, armoederood. Armoederood, jazeker. Maar ze zat in zijn mond om mee te praten. En daar kan je nieuw denken mee zeggen. Wat is brood? Ik zou zo graag met de banale platte tong van de wetenschap praten. Brood is toch gewoon brood? Maar dat is niet zo. Brood is een droom. Brood is verdriet. Brood is je meten met andere mensen. Dus wat is je brood? Is het wel goed brood? Voedt het voor een gelukkige toekomst? Alles is brood. Dat weet ik immers ook wel. Kijk maar. De ijskommel komt langs. In huizen waar brood is, is geld voor ijs. De hele straat kijkt als de ijskommel langskomt. De ijskommel is de goede broodman van blij zijn. Ik was blij, want ik wist. Ik kreeg 5 cent en de ijskommel deed er limonade op. En de hele straat keek hoe dat hoerenkind met die grote ijskool liep. Dat was brood.

0: factionem cartellum et officiorem machina. Patientia nostra ab uditur, ab uditur, ab uditur.
1: Nee, we spreken gewoon Nederlands in deze kamer.
2: Biodiversité. Biodiversité.